0: Goedenacht. De economische kloof tussen huishoudens wordt steeds groter en het belastingstelsel versterkt dit probleem. Dat blijkt volgens nu uit onderzoek. De rijkste 1% verdient steeds meer en ook groeien de verschillen tussen groepen, zoals huurders en kopers en werknemers en directeuren. In België worden volgende week dinsdag alle vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi geschrapt. De vakbonden staken dan weer tegen het pensioenbeleid van de regering. Dat deden ze 2 maanden geleden ook al. Ook Brussel Airport krijgt met de staking te maken. De helft van de vluchten gaat daar niet door. In de straat van Hormuz is het rustiger na de beschietingen van een dag eerder. Toen waren er nog Iraanse aanvallen met raketten en drones. Amerikaanse troepen probeerden gestrande schepen weg te krijgen en de zeestraat te heropenen. Allemaal defensief, zegt Amerika, want er is nog steeds een staakt het vuren. En het was zo druk op de bevrijdingsfestivals dat op sommige plekken er niemand meer bij kon. Dat gebeurde in Utrecht en Rotterdam. In Haarlem werd even afgeraden om te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos. De koning en koningin hebben dat dansend afgesloten tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez. Nou, dan nog het weer van Weer Online. In het zuiden en midden van het land lichte regen. Overdag is het bewolkt, met ook regionaal nog weer wat regen. Geleidelijk wordt het dan op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop

0: Goedemorgen. Nederlandse universiteiten gaan samen met het Rijk op zoek naar meer digitale onafhankelijkheid. Universiteiten maken nu nog vooral gebruik van diensten als Google en Microsoft. Door geopolitieke spanningen en kunstmatige intelligentie wordt er nu gekeken naar alternatieven voor deze Amerikaanse diensten, schrijft het FD. Amerika legt de hulp aan gestrande schepen bij de Straat van Hormuz even stil. President Trump wil kijken of er een definitief akkoord met Iran kan worden getekend. Volgens hem is er grote vooruitgang geboekt in de onderhandelingen. De blokkade blijft er voorlopig wel, zolang er geen officieel akkoord is. In Brazilië heeft een 13-jarige jongen het vuur geopend op een school. Er kwamen twee personeelsleden om. Een leerling en een andere medewerker raakten gewond. De tiener is opgepakt, net als zijn vader, want van hem is dat wapen. In het noordwesten van Brazilië wordt op alle scholen geen les gegeven de komende dagen. En Arsenal staat in de finale van de Champions League. De ploeg won thuis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 gelijkspel eindigde. De finale is eind deze maand in Budapest en het is de tweede keer in de geschiedenis van Arsenal dat dit is gelukt. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in het zuiden en midden van het land lichte regen. Overdag is het bewolkt met regionaal nog wat kans op regen. Geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt 11 tot 15 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Brussel sleept Nederland voor het Europees Hof van Justitie omdat we te lax zijn met het beveiligen van vitale sectoren zoals energie, zorg en banken. Het kabinet doet te weinig tegen cyberaanvallen en sabotage en Brussel wil dat er meer over in de wet komt, schrijft de Telegraaf. In Almere Poort zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt de lokale omroep. Op straat is een houder van een kapmes gevonden. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekend, wel dat er een traumahelikopter in de buurt is geland. In Ierland zijn twee onderzoeken gestart naar Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. De toezichthouder vreest dat Europese regels worden overtreden door gebruikers te weinig keuze te geven over wat er in hun tijdlijn verschijnt. En ook is er zorg over schadelijke video's die door algoritmes worden getoond. En het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan een schip aangevallen en drie smokkelaars gedood. Volgens dat leger ging het om een terroristische organisatie. Amerika doet dit de laatste tijd vaker in strijd tegen smokkelaars. Sinds 8 maanden zijn meer dan 170 mensen gedood. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het is vanochtend bewolkt, soms is er wat regen. Vanmiddag dan wordt het droog en in het noordwesten is er zelfs een klein beetje zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Vandaag komen er 3 zieke mensen van het Nederlandse cruiseschip Hondius aan in Nederland. Ze komen waarschijnlijk later vandaag hierheen. Met speciale vliegtuigen worden ze opgehaald. In dat vliegtuig worden ze in aparte ruimtes gezet, legt deze expert uit bij de NOS.
1: Er wordt dan eigenlijk ook gebruik gemaakt van een soort kleine cabines. Ja, zeg maar vergelijkbaar met een soort grote couveuse. Dus echt een geïsoleerde ruimte waarin dan de patiënt echt vervoerd kan worden.
0: Het schip zelf vaart richting de Canarische eilanden en komt daar over een paar dagen aan. Alle passagiers worden dan op het virus getest. Ondertussen zijn er ook zorgen over mensen die in het vliegtuig richting Zuid-Afrika zaten met een Nederlandse vrouw die is overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie is naar ze op zoek en wil weten of ze klachten hebben. Bevrijdingsdag is in de meeste steden zonder grote incidenten verlopen. Het was op de festivals wel erg druk. In Utrecht en Rotterdam was het zo vol dat er even niemand meer bij kon. Ook in Haarlem werd even afgeraden om te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel zonder problemen. De koning en koningin begonnen zelfs te dansen tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez. Amerika legt de hulp aan gestrande schepen bij de Straat van Hormuz even stil. President Trump wil kijken of er een definitief akkoord met Iran kan worden getekend. Volgens hem is er een grote vooruitgang geboekt in de onderhandelingen. De blokkade van de Straat van Hormuz blijft er voorlopig wel, zolang er geen officiële deal is. En voetbal dan, de eerste finalist van de Champions League is bekend. Arsenal heeft zich gisteravond geplaatst door in de halffinale met 1-0 van Atletico Madrid te winnen. De enige goal werd in de eerste helft al gescoord en dat klonk zo op de Engelse tv.
2: And the shot's pushed away, Saka was there! And it's the captain with the goal! And what a huge goal it is for Arsenal!
0: Arsenal speelt de finale tegen Paris Saint-Germain of Bayern München. Die clubs spelen vanavond de andere halve finale. Dan nog het weer van Weerplaza. Flinke verschillen vandaag. In het zuidoosten regen een graadje of 10. In het noordwesten droog en zon, daar maximaal 15 graden.
3: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
13: Dag, liefie.

0: en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop

0: zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
1: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
2: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Limburg nieuws 7 uur.
14: Goedemorgen. Vandaag komen er 3 zieke passagiers van het Nederlandse cruiseschip aan in ons land. Het gaat om 2 bemanningsleden en een passagier die zijn besmet geraakt met het Hantavirus. Met speciale vliegtuigen worden ze later vandaag opgehaald. In het vliegtuig worden ze in aparte ruimtes gezet, legt deze expert uit bij de NOS.
15: Er wordt dan eigenlijk ook gebruik gemaakt van een soort kleine cabines. Ja, zeg maar vergelijkbaar met een soort grote couveuse. Dus echt een geïsoleerde ruimte waarin dan de patiënt echt vervoerd kan worden.
14: Het schip zelf vaart verder richting de Canarische eilanden. Daar komt het over 3 dagen aan. Passagiers worden dan onderzocht. Ondertussen zijn er ook zorgen over mensen die in een vliegtuig richting Zuid-Afrika zaten. Met een Nederlandse vrouw die is overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie is naar ze op zoek en wil weten of ze klachten hebben. Bevrijdingsdag is op de meeste plekken zonder grote incidenten verlopen. Alleen in Pijnakker waren er serieuze problemen. Daar werd het festival afgelast omdat een van de bezoekers onwel was geworden. Op andere festivals was het vooral erg druk. In Utrecht en Rotterdam was het zo vol dat er even niemand meer bij kon. Ook in Haarlem werd even afgeraden om nog te komen. Amerika stopt tijdelijk met het helpen van gestrande schepen bij de Straat van de Hormuz. President Trump wil eerst kijken of hij afspraken kan maken met Iran. Volgens hem gaat dat wel de goede kant op. De blokkade van de belangrijke vaarroute blijft voorlopig wel gewoon van kracht. En voetbal Arsenal staat in de finale van de Champions League. De Engelse club heeft zich gisteravond weten te plaatsen door in de halve finale met 1-0 van Atletico Madrid te winnen. En de goal die klonk zo op de Engelse tv. The shot pushed away, Saka was there! And it's the captain with the goal! And what a huge goal it is for Arsenal! Arsenal speelt de finale tegen Paris Saint-Germain of Bayern München. En die clubs die spelen vanavond om 9 uur de anderhalve finale. En dan nog het weer van Weerplaza. Het maakt nogal uit waar je bent vandaag. In het zuidoosten gaat het regenen en wordt het een graad of 10. In het noordwesten juist droog en af en toe zon. Daar maximaal 15 graden.
13: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Goedemorgen Limburg.

0: Ed Sheeran en The Eyes Closed.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Oh, er zijn heel veel die dat nog heel graag zouden willen. Even de ogen dicht. Ja, nee. Ja. Kom op, de economie moet draaiende gehouden worden. We moeten hard aan werken. Het is 7:10. Goedemorgen. Dus Kill Music Limburg. We vieren woensdag 6 mei.
1: Daniel Smulders.
0: Vandaag overheerst de bewolking, valt lange tijd regen. Met de matige noordenwind voelt het koud aan voor het begin van deze maand. De temperatuur blijft steken rond een graad of 11 later vanmiddag. En vanavond geleidelijk droog en baaksem ook wakker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q.
0: Hoi, goedemorgen. Temperatuur 9 graden. Nieuws van vandaag. Even één opvallende eruit. Dat de directeur van Milieudefensie overstapt naar Tata Steel. Je hebt zeg maar het spectrum links en je hebt het spectrum rechts. Nou, het een zit helemaal links, het ander zit helemaal rechts. Wordt toch gedaan. Milieuorganisatie noemt de stap onverenigbaar met zijn rol. Reageert teleurgesteld omdat Tata Steel juist een belangrijk doelwit is in hun strijd tegen vervuiling. Nou zegt die Donald Pols, dat is die directeur, die zegt: nou ja, maar ik ga van binnenuit met Tata Steel bijdragen aan verduurzaming. Milieudefensie zei: we gaan jou direct uit je functie zetten. Doei doei. Q-update komt dus aan, bouw die op de hoogte. Wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere dat er een auto volledig is uitgebrand en het tweede voertuig beschadigd gistermiddag in Ransdaal. Details hoor je zometeen. Eerst even een lekker lenteliedje. Oh, een van de lekkerste van dit moment. 2026 wordt een mooie zomer met de bouw.

Goedemorgen met David Guetta en Teddy Swim zometeen. Gone, gone, gone. Maar eerst het nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q-update. Bij een autobrand in Ransdaal zijn gistermiddag twee voertuigen zwaar beschadigd geraakt. Eén auto ging volledig in vlammen op, waarna het vuur oversloeg naar een tweede wagen. Ook enkele auto's van een nabijgelegen dealer en namen van een woning raakten beschadigd. De oorzaak lijkt een technisch mankement. Op de Weerdere Heide zijn de gevolgen van de recente natuurbrand nog goed zichtbaar. Op meerdere plekken smult de grond nog en komen rookpluimen omhoog. Koninklijke Marechaussee houdt het gebied samen met de brandweer goed in de gaten. Een aannemer gaat delen van de bodem omwoelen om zo nieuwe brandhaarden te voorkomen. En bij een ongeval op de N271 in Bergen zijn gistermiddag twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Een bijrijder zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Eén auto eindigde tegen een paal en de ander bleef midden op de weg staan. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. En tot zover de Q-update voor nu. Even snelle blikken op de wegen in Nederland. We zitten op 35 files, 132 kilometer in totaal. Langzaam zeker beginnen er weer wat files te ontstaan. Het gebeurt op de A2. Je rijdt van Maastricht naar Eindhoven. Vanaf Budel naar Valkenswaard. 7 minuten vertraging over 7 kilometer. En de A76 van Aken richting Geleen. Tussen Kundeberg en Nut. Dan zit je op 30 minuten extra reistijd. Als een ongeluk gebeurt. Weg is wel weer vrij, maar er staat nog 7 kilometer aan file.

0: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
2: Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi, je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
2: Mamma mia.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Are you drinking my Mullermilk protein?
2: Lots of milk, loads of chocolate flavour. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
5: Laat het zeer zijn.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines... Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in

0: soort grote couveuse. Dus echt een geïsoleerde ruimte waarin dan de patiënt echt vervoerd kan worden.
1: Het schip zelf vaart verder richting de Canarische eilanden. Daar komt het over 3 dagen aan. Passagiers worden dan onderzocht. Ondertussen zijn er ook zorgen over mensen die in een vliegtuig richting Zuid-Afrika zaten. Met een Nederlandse vrouw die is overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie is naar ze op zoek en wil weten of ze klachten hebben. Bevrijdingsdag is op de meeste plekken zonder grote incidenten verlopen. Alleen in Pijnakker waren er serieuze problemen. Daar werd het festival afgelast omdat een van de bezoekers onwel was geworden. Op andere festivals was het vooral erg druk. In Utrecht en Rotterdam was het zo vol dat er even niemand meer bij kon. Ook in Haarlem werd even afgeraden om nog te komen. Amerika stopt tijdelijk met het helpen van gestrande schepen bij de Straat van de Hormuz. President Trump wil eerst kijken of hij afspraken kan maken met Iran. Volgens hem gaat dat wel de goede kant op. De blokkade van de belangrijke vaarroute blijft voorlopig wel gewoon van kracht. En voetbal, Arsenal staat in de finale van de Champions League. De Engelse club heeft zich gisteravond weten te plaatsen door in de halve finale met 1-0 van Atletico Madrid te winnen. En de goal die klonk zo op de Engelse tv.
2: The shot's pushed away, Saka was there! And it's the captain with the goal! And what a huge goal it is for Arsenal!
1: Arsenal speelt de finale tegen Paris Saint-Germain of Bayern München. En die clubs die spelen vanavond om 9:00 de anderhalve finale. En dan nog het weer van Weerplaza. Het maakt nogal uit waar je bent vandaag. In het zuidoosten gaat het regenen en wordt het een graad of 10. In het noordwesten juist droog en af en toe zon. Daar maximaal 15 graden.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg.

0: Silence. Disturbed and Cyril. The Sound of a Silence. Dit is Q Music. Goedemorgen.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Leuk dat je luistert. Nieuwe Bruno Mars. Krijg je Zoe Levi, Kings of Leon. Je krijgt ontzettend veel muziek in de ochtend. Eigenlijk over de hele dag als je luistert naar Q Music Limburg. En we houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Deze woensdag 6 mei.
1: Daniel Smulders.
0: Vandaag over eerste bewolking, valt lange tijd regen. Met de matige noordenwind voelt het ook nog eens koud aan voor het begin van deze maand. Temperatuur graadje of 11, laat of middag vanavond wordt het wel droog. Als het goed is, goedemorgen Lotten.
2: Goedemorgen, Q Music.
0: 9 graden op de thermometer, leuk dat je luistert. Het nieuws van vandaag is dat er een primeur is voor Breda. Daar wordt namelijk vandaag het allereerste rookvrije park van Nederland geopend. Er staat een groot bord. Je mag hier niet roken en vapen. Je moet bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren. Een expert die zegt in het AD dat het misschien even wennen zal zijn, maar dat het over een aantal jaar heel logisch aanvoelt. Is net als dat we nu niet meer roken in de trein, in een café of op kantoor. Leg dat eens even uit ook aan iemand die nu een jaar of 20 is. Vroeger, jongens, staken we gewoon een sigaret op, terwijl we 's ochtends aan het ontbijt zaten. Lekker thuis en dan hadden we een peukje in de trein. En dan bliezen we de rook in het gezicht van de conducteur en die moest erom lachen. We kwamen op het werk en dan zag het er al blauw uit van de rook. Gek als je erover nadenkt, hè? Volgens mij is het vorig jaar of zo geweest, of het jaar ervoor, zat ik nog in een vliegtuig met een asbak. Ja, een heel oud vliegtuig. Nou, het is niet vorig jaar geweest, het is een paar jaar geleden geweest. Maar er zat gewoon nog een asbak in het vliegtuig. Dat je denkt, dat het gewoon kon, dat je hier mag roken. Dat is toch gek. Dus ja, we gaan er wel aan wennen, moet ik zeggen. En het feit dat mensen het normaal vinden als ze roken zeggen, ik ga even naar buiten, even een peukje opsteken. Ja, dat was 30 jaar geleden natuurlijk ook niet te bedenken. Zo meteen, Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Auto brandt volledig uit in Ransdaal. Bijrijden bevrijd na een zware botsing. En er is een gratis fietstraining voor senioren. Dus luister als je informatie wil. Krijg je zo meteen in de Q-update. Eerst even kijken hoe het staat op de weg. Want wat is er toch allemaal aan de hand? Waarom is het toch zo druk in de provincie? Er staan inmiddels ook alweer 70 files. 270 kilometer in totaal. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leende. 10 minuten vertraging over 8 kilometer. Dan een stuk vanaf Eindhoven naar Maastricht tussen Eurmond en Maastricht Airport. 4 minuten, 4 kilometer. A67 van Venlo naar Eindhoven vanaf Zomeren. 8 kilometer file en de A73 vanaf Belfeld naar Venlo. 9, A76 van Aken naar Geleen tussen Heerlen-Noord en Nut. Dus een ongeluk gebeurt daar. Weg is inmiddels wel weer vrij, maar er was een auto tegen de middengeleiding aan gereden, begreep ik. 6 minuten vertraging, 5 kilometer file. Het mooie liedje van Zoe Levi bij Q. Sluit me in je armen.

de nieuwe Bruno Mars. Over pijn tellen. Eerste nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. Bij de autobrand in Ransdaal zijn gistermiddag twee voertuigen zwaar beschadigd. Eén auto ging volledig in vlammen op, waarna het vuur oversloeg naar een tweede wagen. Ook enkele auto's van een nabijgelegen autodealer en ramen van een woning raakten beschadigd. De oorzaak lijkt een technisch mankement. Bij een ongeval op de N271 in Bergen zijn gistermiddag twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Een bijrijder zat bekneld, moest door de brandweer worden bevrijd. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Eén auto eindigde tegen een paal, de andere bleef midden op de weg staan. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. En in IJsden worden deze zomer gratis fietscursussen voor 65-plussers georganiseerd. Senioren krijgen dan tips over verkeersveiligheid, balans en het voorkomen van valpartijen. Ook kunnen deelnemers hun verkeerskennis opfrissen en hun fiets laten controleren. Dat je het even weet, bijeenkomst vindt plaats op 1 en 8 juli. En tot zover de Q-update. Leuk dat je luistert deze woensdagochtend. Mijn naam is Daniel Smulders. Heet je van harte welkom in het etablissement. Dat zich verstrekt over de hele regio. Met het lekkerste hits de hele dag door. Veel muziek, liedjes die je mee kunt zingen. We hebben hits van Huntrix en Golden. En hier is de zoetgevoelige stem van Bruno.

0: Luisteren naar Q-Music Limburg is lekker veel muziek de hele dag door met Huntrix en Golden. Minuut van Limburg komt er zo meteen aan. Je positieve bijdrage voor vandaag. Stuur even een berichtje. WhatsApp nummer 06-33-345-345.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. Let's
6: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
11: Even overlaat.
14: Ik ben aan het streamen.
11: Oh, sorry.
14: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
15: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
16: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
17: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
19: Lekker bezig.
17: Milner.
20: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
21: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
20: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
22: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
23: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
26: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
28: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het Nederlands cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken vaart vandaag naar de Canarische eilanden. Het ligt nu bij Kaapverdië. Over 3 dagen moet het aankomen. Passagiers worden dan onderzocht. Aan boord probeert iedereen om rustig te blijven, vertelt deze Belgische passagier bij de NOS.
2: Is er paniek? Absoluut niet. Een zekere gelatenheid, een zekere onzekerheid. De ene mens kan er beter mee om dan de andere mens, maar dat is het.
1: De 3 zieke mensen aan boord worden vandaag met speciale vliegtuigen opgehaald. Ze worden dan naar ons land gebracht en behandeld. In Apeldoorn heeft de politie een einde gemaakt aan een uit de hand gelopen AZC-protest. De demonstranten hielden gisteravond een rotonde bezet en bekogelden agenten met vuurwerk. Of er mensen zijn opgepakt is nog niet bekend. De Spaanse politie zegt dat er ook Nederlanders zijn opgepakt op het drugsschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd, meldt RTL Nieuws. Het schip had mogelijk 50.000 kilo coke aan boord met een waarde van 3,5 miljard euro. Een recordpartij. En met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel is gisteravond Bevrijdingsdag afgesloten. Rolf Sanchez gaf er het slotoptreden. Het koningspaar genoot ervan, ze konden niet stil blijven staan en er werd volop meegezongen en gedanst. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima vertrokken na afloop per boot. Eerder op de avond waren er ook optredens van onder andere Acta aan de Munnik en Roxanne Hazes. Bij die laatste ging het alleen niet helemaal zonder problemen, vertelt ze bij Shownieuws.
3: Nou, wat niemand weet is dat de boot niet startte en dat mijn geluid uitviel. Dus ik alles wat zo'n beetje mis kon gaan...
4: Oh, en het licht gaat hier ook uit.
3: Ik ben het hoor, het zit in mij.
1: Ja, en de avond werd natuurlijk afgesloten met...

0: van We'll Meet Again. Bevrijdingsdag verliep verder zonder grote incidenten. Alleen in Pijnakker waren er serieuze problemen. Daar werd het bevrijdingsfestival afgelast omdat een van de bezoekers onwel was geworden. Op andere festivals was het vooral erg druk. In Utrecht en Rotterdam was het zo vol dat er even niemand meer bij kon. En dan nog het weer van Weerplaza. In het zuidoosten gaat het regenen en het wordt een graad of 10. In het noordwesten juist droog en af en toe zon, daar maximaal 15 graden.
1: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Goedemorgen.

0: Love With Me. Olivia Dean hoor je.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Doe mijn best hè, je wakker te maken. Maar het feit dat je dit hoort wil zeggen dat het gelukt is. Goed zo, nieuwe dag begint. Het is woensdag 6 mei. Vandaag over eerste bewolking. Er valt wat regen. Rol, pies hoor.
1: Daniel Smulders.
0: Een beetje koud voor het begin van mei. Komt door de noordenwind onder andere. Temperatuur is een graad of 11. Later vanmiddag en vanavond wat droger. En in Meerlo. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh, hallo. Goedemorgen. Dat was 9 graden op de thermometer. Hey mannen. Op Ibiza worden steeds meer speciale retraites georganiseerd die bedoeld zijn om mannen, daar komt-ie, zachter en gevoeliger te maken. De Volkskrant die schrijft erover. Wij mannen moeten naar Ibiza om zachter en gevoeliger te worden. Dus dat je met je vrienden daar naartoe gaat.
3: Nou, ik denk niet dat we heel veel zachter en gevoeliger worden.
0: Maar er is overal een markt voor. Deelnemers betalen zo'n 2000 euro... om 5 dagen lang aan hun emoties, hun kwetsbaarheid te werken. Dat gebeurt dan op Ibiza. Waarom zou je niet naar de Veluwe gaan? Weet je, waarom moet dat altijd maar weer op Ibiza? Omdat ze dan meer geld kunnen vragen. Dat is het, hè? Tijdens de sessies wordt er gedanst en er wordt gepraat over onzekerheden ver weg van de harde werkwereld. Het doel is dat mannen meer in contact komen met hun hart en minder vanuit hun hoofd leven. Oh, ik dacht minder vanuit... Maar waarom nou weer Ibiza? Ik snap dat nooit. Waarom nou weer Ibiza? Ik hoorde laatst in een verhaal dat ze trouwens op Ibiza een beetje ophouden met al die vergunningen uit te delen aan yoga-tenten en retraitehutten en zo. Wordt helemaal gek vandaag. Dat is de nieuwe rage. In plaats van een duur kaartje voor David Guetta ga je naar een retraite met jezelf. Zometeen Q-update. Wou die op de hoogte? Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie? Onder andere het volgende. Autobrand volledigheid. Een bijrijder bevrijd naar zware botsing in Bergen. Meer zo. Q-update. En lekkere liedjes van Thomas Gray. Rumors komt eraan. We hebben de alarmschijf van Sienna Spyro. Material Lover. En natuurlijk de minuut van Limburg. Met je positieve bijdrage voor vandaag. Maar eerst Kensington. Dit is War bij Q.

Goedemorgen, je luistert Q Music Limburg nieuws uit je eigen provincie. Bij een autobrand in Ransdaal zijn gistermiddag twee voertuigen zwaar beschadigd geraakt. Eén auto ging volledig in vlammen op, waarna het vuur oversloeg naar een tweede wagen. Ook enkele auto's van een nabijgelegen autodealer en ramen van een woning raakten beschadigd. De oorzaak lijkt een technisch mankement. Bij een ongeval op de N271 in Bergen zijn gistermiddag twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Een bijrijder zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Eén auto eindigde tegen een paal, de andere bleef midden op de weg staan. En de oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. En op de Weerderheide zijn de gevolgen van de recente natuurbrand nog goed zichtbaar. Op meerdere plekken smult de grond nog en komen rookpluimen omhoog. Koninklijke Marechaussee houdt het gebied samen met de brandweer goed in de gaten. En er gaat een aannemer delen van de bodem binnenkort omwoelen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. En tot zover de Q-update. Is het alweer zover? Ja hoor! Minuut van Limburg met je positieve bijdrage voor vandaag. Hier komt die 0633-345-345. Stuur daar je berichten toe, je bent misschien zo meteen wel op de radio. Kom maar door, hè. Eerst hoor je Thomas Gray, Rumors.

Thomas Gray, Q-Music Limburg. En dat was Rumors. Het is kwart over acht. Nou, net als gisteren weer. Fantastisch op tijd. Officiële atoomtijd is 14.

0: applaus voor mezelf, hè. Gisteren ook al. Dat belooft wat voor deze week, hè. Dat het precies 8:15 is voor de minuut van Limburg. Oké, ben je klaar voor? Heb je bericht al gestuurd? Of doe dat nog even, dat kan, hè. 06-33-345-345. Dat is het WhatsApp-nummer. Dan kun je je berichten toesturen. Ben je misschien zometeen wel op de radio. Zo simpel werkt dat. Kun je inspreken, kun je intypen. Hou het netjes, hou het kort en positief. En dan komt het allemaal goed. Zoals hier. Want Rick stuurt het Venray. Zo, nou, zo'n dag gisteren weer even terug naar normaal. Doe de groeten aan Nout. Nout, bij deze. Oké, even kijken, wat hebben we nog meer?
1: Timo en Fijk, veel plezier met het deurtje, jongens. Goedjes.
0: Ik weet niet wat er aan de hand is, maar er is iets met die deur. Hoor dat lachje dan in die stem ook. Van, nou, jullie gaan iets tegenkomen.
1: Timo en Fijk, veel plezier met het deurtje, jongens.
0: Ja,
1: goedjes.
0: Jojo, nou, bedankt voor je bericht, jongen. Kun je collega Jasper succes wensen vandaag? Die moet een lange vergadering in. Dat zegt Femke. Wel lekker hoor, dat weer is echt een drama. Wanneer komt het zonnetje weer eens, Daniel? Nou, dat is een goeie. Daar moeten we toch even mee wachten. Want het wordt vrijdag weer 23 graden. Maar daarna gaan we gewoon weer richting status herfst. Dus daar moet je even rekening mee houden. Vandaag eerste stagedag van de allerliefste dochter ter wereld. Nou, dat is mooi. En goedemorgen. Groetjes voor mijn knappe zoon Elias. Op de Veluwe is brandgevaar. Op de Veluwe is brandgevaar. Er zit ergens een grapje in, maar ik snap het niet helemaal.
2: Hey, Ron Potter. Dien pillen voor de aanbijers in aangegeven bij de receptie. Dankjewel.
0: Oh, flauw man. Oh, hallo.
3: Fijne werk allemaal. Ik heb vandaag een hele goede man bij me.
0: Oh.
3: Die werkt heel goed. Alle prullenbakken maak je allemaal mee.
0: Ja.
3: De beste bakkerman van Heerlen.
0: Oh.
4: Hey!
0: Hey, oh je wacht even. Was vergeten te introduceren dat je hey moest roepen als ik jarig was. Dankjewel. Kun je mijn broer Jens even succes wensen? Heeft examen vandaag. Komt goed, jongen. Dat zegt Anouk. En hey Daniel, vandaag wel ouderwets op de fiets naar het werk. Goed aan Ties van Mark uit Zwalmen. Mooie Zwalmen. Leuk dat je luistert. Morgen weer 8:15 nieuwe minuut van Limburg. Zometeen de alarmschijf van Sienna Spyro. Eerst Kill Classic. Fleetwood Mac. Everywhere. Can you hear

zitten tegenwoordig in de categorie zangeresjes met prachtige liedjes. Zo, Olivia Rodrigo. Je hebt deze Sienna Spyro. Ze hebben er nog veel meer. Dit was Alarmschijf, Material.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
9: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Hallo! Voor Almof!
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn... Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
18: En het nieuws van nu.nl op Q-Music Limburg. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken... vaart vandaag naar de Canarische eilanden. Het ligt nu bij Kaapverdië. Over 3 dagen moet het aankomen. Passagiers worden dan onderzocht. Aan boord probeert iedereen om rustig te blijven... vertelt deze Belgische passagier bij de NOS.
20: Is er paniek? Absoluut niet. Een zekere gelatenheid, een zekere onzekerheid. De ene mens kan er beter mee om dan de andere mens, maar dat is het.
19: De 3 zieke mensen aan boord worden vandaag met speciale vliegtuigen... opgehaald. Ze worden dan naar ons land gebracht en behandeld. In Apeldoorn heeft de politie een einde gemaakt aan een uit de hand gelopen AZC-protest. De demonstranten hielden gisteravond een rotonde bezet en bekogelden agenten met vuurwerk. Of er mensen zijn opgepakt is nog niet bekend. De Spaanse politie zegt dat er ook Nederlanders zijn opgepakt op het drugsschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd, meldt RTL Nieuws. Het schip had mogelijk 50.000 kilo coke aan boord met een waarde van 3,5 miljard euro. Een recordpartij. En met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel is gisteravond Bevrijdingsdag afgesloten. Rolf Sanchez gaf er het slotoptreden. Het koningspaar genoot ervan, ze konden niet stil blijven staan en er werd volop meegezongen en gedanst. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima vertrokken na afloop per boot. Eerder op de avond waren er ook optredens van onder andere Acta aan de Munnik en Roxanne Hazes. Bij die laatste ging het alleen niet helemaal zonder probleem.

0: met de muziek van We'll Meet Again. Bevrijdingsdag verliep verder zonder grote incidenten. Alleen in Pijnakker waren er serieuze problemen. Daar werd het bevrijdingsfestival afgelast omdat een van de bezoekers onwel was geworden. Op andere festivals was het vooral erg druk. In Utrecht en Rotterdam was het zo vol dat er even niemand meer bij kon. En dan nog het weer van Weerplaza. In het zuidoosten gaat het regenen en het wordt een graad of 10. In het noordwesten juist droog en af en toe zon, daar maximaal 15 graden.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Goedemorgen.

0: top 40 hits van vandaag.
1: Dit is de top 40 update.
2: Op vrijdag hoor je op Q-Music Limburg om 3 uur het overzicht van de 40 populairste hits van Nederland in de top 40. 'S Ochtends om 8:30 top 40 update. Hij is van woensdag 6 mei met op 1 Beauty and the Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj. De ex-alarm schrijft van Samber op 2 en de snelste stijger in de lijst op 3. Maar eerst Awake Tonight, Afrojack met Sia, David Guetta hoor je vandaag in de update.
0: Op 4.

0: Nou, van Donnie en Robert van Hemert. En hoe lekker dat gaat met ze, dat werd afgelopen vrijdag wel duidelijk. Want ze stappen bijna de top 10 binnen in de top 40. En vandaag in de update zijn ze te horen. Op
1: 3.

0: Hemert, samen met Donnie. Summer Homebreaker 2 en dan naar de nummer 1. Die is voor Justin Bieber. Met de hit Beauty and the Beat is hij de top 10 ingeklommen. En dat betekent dat Justin nu in totaal met 20 hits de top 10 heeft gehaald. En dat klinkt niet alleen veel, dat is het ook. Zijn 20ste top 10 hit hoor je nu. Beauty and the Beat met Nicki Minaj. Op
1: 1.

einde van het liedje. We doen even alle geluiden die we hebben door elkaar heen. Nicki Minaj, Justin Bieber, Beauty and the Beats in de top 40 update vandaag op nummer 1. Waar ze terecht zijn gekomen in de top 40, dat hoor je vrijdag weer. Hè? Dan is er een nieuwe editie. Vanaf 3 uur op Q.

0: Sommieu, laatste track. Morning was dat.
1: Dit is Q Music Limburg. Goedemorgen, leuk dat je luistert.
0: Daniel hier, wat hebben we ontzettend veel muziek de hele dag. Straks het foute uur om 10 uur en zometeen deze Q Classic. Tupac. Ja, lang niet meer gehoord, ik denk die pakken we er even bij. Hoor zo, California Love en ook onder andere Jelly Roll, but I'm good. Ray, where's my husband? Maar eerst.
2: Esta noche bailamos.
0: Onze honger naar lekker weer met Enrique Iglesias.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden... zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
10: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
13: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
12: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
14: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
17: Amster!
18: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
17: Yes!
18: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
17: Play.
18: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
17: Lekker hoor!
18: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
17: Zoé!
18: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
17: Yes!
18: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
21: Goedemorgen. Huisdieren zoals honden en katten worden steeds ernstiger verwaarloosd. De inspectie krijgt meldingen over huisdieren die veel te mager zijn of leven in vervuilde huizen. En het kan nog erger, zegt de inspectie bij Hart van Nederland.
22: En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
21: Ja, want vaak is er geen geld voor een dierenarts. De problemen begonnen tijdens de coronalockdowns toen mensen een huisdier namen zonder na te denken over de gevolgen. Het verschil tussen arm en rijk in ons land wordt steeds groter. Dat komt volgens het Centraal Planbureau onder meer door het belastingstelsel. Rijken worden daardoor steeds rijker. Zo betalen zij door allerlei trucs minder belasting dan anderen. Of ze kunnen de betaling van hun belastingen jarenlang uitstellen. Het CPB wil dat het kabinet het belastingstelsel gaat aanpassen. Op het drugsschip dat dit weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd, zijn ook Nederlanders gearresteerd, heeft de Spaanse politie volgens RTL Nieuws bevestigd. In eerste instantie werd gedacht dat het schip zo'n 30.000 kilo coke aan boord had, maar dat zou zomaar eens 50.000 kilo kunnen zijn. De enorme partij wordt nog gewogen. Interpol meldde eerder al dat ook drugscrimineel Bolle Jos erbij betrokken zou zijn. En een primeur in Breda, daar is het eerste rookvrije park van Nederland geopend. Met borden word je gewaarschuwd dat je er niet mag roken of vapen. Hoewel het dus verboden is, krijg je geen boete als je er wel een opsteekt, vertelt deze wethouder bij de NOS.
1: Dus het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park.
21: De gemeente hoopt dus dat mensen zich ook zonder boetes aan de nieuwe regels gaan houden. Dan nog het weer van Weerplaza. En in het zuidoosten gaat het regenen. Het wordt een graad of 10. In de rest van het land een stuk warmer. Daar blijft het ook droog en schijnt af en toe de zon. Morgen overal zonnig.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
6: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
5: Werken? In deze drukte?
6: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
12: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
1: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
2: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
1: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
2: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Aldi, deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu, alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
1: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
11: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
12: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
13: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
16: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
17: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
18: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkonnet, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje.

0: Goedemorgen. Zeker twee passagiers van het cruiseschip bij wie het Hantavirus is vastgesteld, hebben de Andes-variant van de ziekte. Die variant kan bij nauw contact overgaan van mens op mens. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse overheid bekendgemaakt. Er zijn tot nu toe 7 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. De Europese Commissie sleept Nederland voor de rechter. De Telegraaf schrijft dat we veel te weinig doen om belangrijke sectoren te beschermen tegen cyberaanvallen. Denk bijvoorbeeld aan energie en de zorg. Niet alleen ons land moet voor het Europese Hof verschijnen, maar ook onder meer Frankrijk en Zweden. Nederlandse universiteiten gaan op zoek naar meer digitale onafhankelijkheid met hulp van het Rijk. Universiteiten gebruiken vooral diensten als Google en Microsoft. Door geopolitieke spanningen en kunstmatige intelligentie wordt er nu gekeken naar alternatieven voor deze Amerikaanse diensten, schrijft het FD. De veelbesproken bultrug Timmy is mogelijk overleden, dat zegt een Duits museum. Het ging de afgelopen week veel over hem. Hij strandde meerdere keren voor de Duitse kust en raakte gewond. Na een grote reddingsactie werd Timmy afgelopen weekend met een schip naar open water gesleept. En op de Noordzee werd hij vrijgelaten. Maar er zijn nu problemen met de tracker waarmee het dier gevolgd kon worden. Een Duits museum denkt dus dat hij dood is. Een Duitse minister zegt dat niet te geloven. En dan het weer van Weerplaza. In het zuidoosten gaat het regenen en wordt het een graad of 10. In de rest van het land een stuk warmer. Daar blijft het ook droog en schijnt af en toe de zon.
1: Kubota Trekker, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen, tot 320 milliliter, voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi, wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor Moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
13: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
12: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
14: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleur op. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
18: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
19: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
21: Nog een keer! Papa, sneller!
22: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Moet je kijken daar, leuke gast.
5: I know.
4: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
5: Is ook echt jouw type.
4: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
5: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert streekt.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haar.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
11: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic? Yo, yo.

0: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Schuren, afplakken, lakken.
2: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
4: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf Make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
10: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
11: Goedemorgen. Een van de passagiers van het cruiseschip met het Hantavirus ligt in een ziekenhuis in Zürich. 3 opvarenden worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. En bij het Leids Universitair Medisch Centrum worden voorbereidingen getroffen om zeker 1 patiënt op te vangen. Het ziekenhuis zegt de expertise in huis te hebben. Bij zeker 2 passagiers is de Andes-variant vastgesteld. Die kan bij nauw contact worden overgedragen van mens tot mens. De kloof tussen rijke en arme mensen in ons land wordt steeds groter. Dat komt onder meer door de belastingen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau. CPB wil dat het kabinet daar iets tegen gaat doen. De strafzaak tegen familieleden van Bolle Jos wordt vandaag deels toch niet inhoudelijk behandeld. Zijn vader, moeder en zus worden verdacht van witwassen. Alleen de moeder heeft geen advocaat meer en de zus wil haar advocaat nog horen. Daarom wordt deze zaak uitgesteld. De zaak tegen de vader van Bolle Jos wordt vandaag wel behandeld. Jos zelf is gevlucht voor justitie. In Voorschoten, Zuid-Holland, zitten tientallen mensen al weken in de stank. Er hangt een rioollucht die zowel buiten als bij sommige mensen in hun huis is te ruiken.
12: Het is rotte eierenlucht. Het is een klassieke zwavellucht die je met scheikundeproefjes vroeger hebt gekregen. Stinkbommen.
11: Dat zeggen bewoners bij Hart van Nederland. Bewoners denken dat het te maken heeft met de aanleg van het nieuwe rioolstelsel. De gemeente gaat dat nu checken. Als het aan de riolering rond de eigen woning ligt, moeten de bewoners het zelf oplossen. En dan het weer van Weerplaza. In het zuidoosten gaat het regenen en wordt het 1 graad of 10. In de rest van het land een stuk warmer. En er blijft het ook droog en schijnt af en toe de zon.
13: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
14: Stap naar buiten. Er ligt bijna 2000 kilometer aan wandelpaden voor je klaar in Zuid-Limburg. Knoop met het nieuwe wandelnetwerk je eigen route aan elkaar of kies een bestaande wandelroute op knopenlopenzuidlimburg.nl.
15: De juiste waterwaardes? Doe de gratis watertest bij Robert Knops in Geleen.
16: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaart in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
6: Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
7: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Hoi van Ethos.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
11: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
12: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
11: Voor pallets van 100 kilo?
12: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallelof. Voor Almof!
15: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
16: Schuren.

0: extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
5: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Non-stop.

0: sleutels. Gefeliciteerd.
1: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
11: Milner.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
15: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf Make-up, 11% korting. Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis. En nog veel meer.
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Q Music Limburg nieuws. 12 uur.
20: Goedemiddag. De drie zieke mensen die op het Nederlandse cruiseschip zitten, waar het Hantavirus is uitgebroken, worden ergens de komende uren opgehaald. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Met speciale vliegtuigen worden ze naar ons land gebracht. In het vliegtuig worden ze in aparte ruimtes gezet. Let deze expert uit bij de NOS.
21: Dan voeren we mensen met speciale kleine vliegtuigjes, airambulances, zodat andere passagiers natuurlijk niet aangestoken kunnen worden.
20: Het Leids Universitair Medisch Centrum is voorbereid om zeker één patiënt op te vangen. Ondertussen gaat het cruiseschip met de andere opvarenden de komende dagen van Kaapverdië naar de Canarische eilanden. Spanje heeft toestemming gegeven om aan te meren op Tenerife. Daar worden alle opvarenden medisch gecheckt. Opvallend is wel dat de president van Tenerife er fel op tegen is. Hij vreest voor de gezondheidsgevolgen. De vader van drugscrimineel Bolle Jos zegt in de rechtbank van Rotterdam dat hij nooit cadeaus heeft gekregen van zijn zoon. Familieleden van Jos Leidekkers worden verdacht van witwassen. Volgens het OM gaat het bij de vader onder meer om een horloge van 110.000 euro. Het OM eist 7 maanden cel. De zaak tegen de moeder en zus is uitgesteld. Bolle Jos zelf is op de vlucht voor justitie. Hij is veroordeeld voor jarenlange celstraffen voor cocaïnesmokkel. En dan voetbal. Ricky van Wolfswinkel, de spits die voor meerdere Nederlandse clubs speelde, stopt ermee. Dat heeft hij net zelf bekendgemaakt. Van Wolfswinkel speelde onder meer bij FC Utrecht en Vitesse. Nu speelt hij bij FC Twente. Maar na dit seizoen houdt hij ermee op. In een videoboodschap bedankt hij de fans van Twente.
0: Na 18 jaar op het hoogste niveau komt er een moment waarop je voelt, het is goed zo. Ik neem geen afscheid van de sport, alleen van mijn carrière als prof. Dank je wel voor alles.
20: Van Wolfswinkel is inmiddels 37. Hij speelde ook 2 wedstrijden voor het Nederlands elftal. En dan het weer van Weerplaza. In het zuidoosten gaat het regenen en is het 1 graad of 10. In de rest van het land droog met af en toe zon en morgen overal zonnig.
12: De BVV viert 5 keer 11 jaar. 29, 30, 31 mei, feest in Bocholt. Met Diep Afaaier, John Tama en Spik en Span. Score je tickets via bvv-ke.nl/tickets. Mogelijk gemaakt door Installatietechniek Sluismans, AVS Adviseurs Grote VOF, Autoservice Hodiamond en Frisse Groentechniek.
22: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
7: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
6: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
7: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
6: Stap je ook in?
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
11: Dat is wit goud voor weinig.
10: Aldi.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Aldi.
13: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
15: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
20: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
22: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
23: Hey, bedankt.
24: Merci.
22: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6,000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
25: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop.

0: hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Hoi.
5: Hoi, hallo.
6: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
7: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
6: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
15: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Q-Music Limburg Nieuws.
17: Goedemiddag. Ophef in Spanje over het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en in overleg met de Wereldgezondheidsorganisatie en Spanje zou het naar de Canarische eilanden gaan. Maar het bestuur van de Spaanse eilandengroep wil dat niet. Het Spaanse kabinet vergadert er nu over. Ondertussen zijn 3 patiënten van boord gehaald om in Nederland te worden behandeld. Het is makkelijker geworden om je telefoon- of internetabonnement op te zeggen. Volgens de autoriteit Consument en Markt hebben telecomaanbieders zelf de drempel verlaagd om op te zeggen. Dat deden ze na onderzoek van de ACM van klachten. Bijvoorbeeld om omdat er telefonisch moest worden opgezegd terwijl mensen online een contract hadden afgesloten, of omdat uitleg over hoe je moest opzeggen onvindbaar was. De olieprijzen gaan voor de tweede dag op rij flink omlaag. Het gebeurde nadat Amerikaanse president Donald Trump had gezegd dat er grote vooruitgang is geboekt bij onderhandelingen. Sinds de oorlog begon zijn de olieprijzen enorm gestegen en daarmee ook de prijzen aan de pomp. Zo is de adviesprijs voor een liter benzine in ons land ruim €2,64. En het Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem is op zoek naar IKEA-spullen. Het gaat specifiek om woonproducten tussen 1978 en 2008... Het museum wil laten zien hoe onze huizen door de jaren heen zijn ingericht. Iedereen die denkt interessante IKEA-spullen te hebben en er een verhaal bij heeft, mag contact opnemen. En het maakt niet uit als de spullen gebruiksporen hebben. En dan het weer van Weerplaza. In het zuidoosten regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog met af en toe zon. En morgen overal zonnig.
5: Stap naar buiten. Er ligt bijna 2000 kilometer aan wandelpaden voor je klaar in Zuid-Limburg. Knoop met het nieuwe wandelnetwerk je eigen route aan elkaar of kies een bestaande wandelroute op knopenlopenzuidlimburg.nl.
18: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Coffee lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
11: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
12: Ah, chips.
11: Maar

0: hartegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haar.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASM Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen.

0: Plus.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Q-Music Limburg, nieuws, 2 uur.
11: Goedemiddag. De Amsterdamse beurs stijgt naar recordhoogte door de sterk dalende olieprijzen. Beleggers zijn optimistisch over een mogelijke vredesdeal tussen de VS en Iran. Het zou gaan om een 14-puntenplan waar beide landen het bijna over eens zouden zijn. De Amerikaanse president Trump zei eerder al dat er grote vooruitgang is geboekt. In Spanje is volop discussie over het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Dat schip ligt nu bij Kaapverdië. In overleg met de Wereldgezondheidsorganisatie en Spanje zou het naar de Canarische eilanden gaan. Maar het bestuur van de Spaanse eilandengroep wil dat niet. Het Spaanse kabinet vergadert er nu over. Ondertussen zijn 3 patiënten van boord gehaald om in Nederland te worden behandeld. In Duitsland doet de politie op tientallen plekken huiszoekingen in een onderzoek naar criminele extreemrechtse groepen. Die groepen zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. Ook zouden ze oproepen tot geweld tegen politieke tegenstanders en mensen die ze verdenken van pedofilie. Bij de politieoperatie vandaag zijn meer dan 600 agenten betrokken. En ons vakantiegeld besteden we dit jaar minder aan vakantie dan andere jaren. Uit nieuw onderzoek blijkt dat vorig jaar 85% van de Nederlanders het vakantiegeld in ieder geval deels aan vakantie besteden. Nu is dat 72%. Steeds meer mensen gebruiken het financiële extraatje als spaargeld of ze geven het aan andere dingen uit. Dat komt door de onrust in de wereld en daarom focussen we ons meer op zekerheid. En dan het weer van Weerplaza. In het zuidoosten regen en een graad of 10. In de rest van het land droog met af en toe zon en morgen overal zonnig.
12: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
13: Kubota Minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
14: De BVV viert 5 keer 11 jaar. 29, 30, 31 mei, feest in Bocholt. Met Deep Avaier, John Tama en Spik en Span. Score je tickets via bvv-ke.nl/tickets. Mogelijk gemaakt door uitstootspecialist Lemper Select. Betonwarenindustrie Duitsenberg. Slager Tretteur Valkenburg en 11 Media.
15: Q Music.
16: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: maak stacks zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat
4: gaan we vieren. Aldi, sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster betaleven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan
2: we vieren. Aldi.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk. Tijd voor gesponsorde
6: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
11: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl. Laat het hier
13: zijn. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
13: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
16: Oh yeah.
15: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het slotcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Q Music. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
8: Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Are you drinking my Müller-Milk protein?
10: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller-Milk protein. The moo you can't resist.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: 99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Goedemiddag. Twee medische evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverde onderweg naar Nederland. Aan boord zijn drie opvarenden van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip gaat het Hantavirus rond, waar eerder passagiers aan zijn overleden. Het is de bedoeling dat de overige opvarenden binnenkort medisch gecheckt worden op het Spaanse eiland Tenerife. Het is makkelijker geworden om je telefoon- of internetabonnement op te zeggen. Volgens de autoriteit Consument en Markt hebben telecomaanbieders zelf de drempel verlaagd om op te zeggen. Dat deden ze na onderzoek van de ACM van klachten. Bijvoorbeeld omdat je online niet kon opzeggen en het niet te vinden was hoe het wel moest. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe en zwaardere bombardementen op Iran als het land niet akkoord gaat met een vredesplan. Eerder meldde Amerikaanse media nog dat het Witte Huis dichtbij een overeenkomst is met Iran. In de overeenkomst gaat het onder meer over het verrijken van uranium en het vrijgeven van bevroren Iraanse tegoeden. Als Iran akkoord gaat, komt er ook een einde aan de blokkade van de straat van Hormuz, aldus Trump. De bevrijdingsfestivals in ons land hebben gisteren ongeveer 1 miljoen bezoekers getrokken. Het was iets rustiger dan vorig jaar. Volgens Stichting Bevrijdingsfestivals komt dat doordat 5 mei niet in de meivakantie viel en het geen vrije dag was. Voorzitter Hans Larousse hoopt dat Den Haag werkgevers stimuleert het voor iedereen een vrije dag te maken. En dan het weer van Weerplaza. In het zuidoosten regen en 1 graad of 10. In de rest van het land droog met af en toe zon. En morgen wordt het overal zonnig.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleur op. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleur op. Gewoon bijzonder.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
8: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
7: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Wat een paas, hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant, nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
11: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
4: onlineveilingmeester.nl.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi. Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
12: Yes!
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
11: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
12: Yes!
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Hoi van Ethos.
14: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: Goedemiddag. Bij Weesp is een explosief gevonden vlakbij het spoor. De NS zegt dat het een bom is uit de Tweede Wereldoorlog. Die is gevonden tijdens graafwerkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst is erbij gehaald. Zij gaan de bom onschadelijk maken. Het treinverkeer bij Weesp ligt voorlopig stil. De bevrijdingsfestivals in ons land hebben gisteren ongeveer 1 miljoen bezoekers getrokken. En daarmee was het iets rustiger dan vorig jaar. Volgens Stichting Bevrijdingsfestivals komt dat doordat 5 mei niet in de meivakantie viel en het niet voor iedereen een vrije dag was. De voorzitter van de stichting hoopt dat werkgevers ervoor gaan zorgen dat voortaan iedereen op 5 mei vrij is. KLM schuift het oppakken van de vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië weer verder op. Er zou vanaf 22 juni weer worden gevlogen, maar dat wordt nu zeker 28 juni. Door de oorlog tussen Iran en de VS mijden vliegmaatschappijen vanwege de veiligheid al een tijdje lang bestemmingen in het Midden-Oosten. En Nederlanders gebruiken hun vakantiegeld dit jaar anders dan voorheen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat vorig jaar 85% het vakantiegeld in ieder geval deels aan de vakantie besteedt. Maar nu is dat maar 72%. Steeds meer mensen gebruiken het financiële extraatje als spaargeld of ze geven het aan andere dingen uit. Dat komt door de onrust in de wereld en daarom focussen ze ons meer op zekerheid. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is overwegend droog, zonnig en een graad of 15. Morgen nog meer zon bij ongeveer dezelfde temperatuur.
1: Vijveraanleg. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
8: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
9: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
11: Hi, dag.
12: Hoi, hallo.
13: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
14: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
13: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
15: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
18: Even over later.
19: Psst, ik ben aan het streamen.
18: Oh, sorry.
19: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
18: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
20: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?

0: heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Nu bij Dirk. KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
2: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
3: Yes!
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
3: Yes!
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
6: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Hamster!
12: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
11: Yes!
12: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
11: Play.
12: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
11: Zoé!
12: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
11: Yes!
12: De meeste, de beste aanbiedingen.
11: Hamster!
13: Q-Music Limburg, nieuws.
14: Goedenavond. De Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus heeft ook nog kort in een vliegtuig naar Amsterdam gezeten. Ze stapte in Johannesburg in, maar KLM besloot haar weer van boord te halen vanwege haar gezondheidssituatie. Een dag later overleed ze. Passagiers die ook aan boord zaten van die vlucht worden nu door de GGD geïnformeerd. Mensen met klachten kunnen de huisarts bellen. De zware bom uit de Tweede Wereldoorlog, die was gevonden vlakbij het treinstation van Weesp, is weggehaald. En dat betekent dat er weer treinen rijden tussen Schiphol, Amsterdam en Amersfoort. Direct na de vondst werd al het treinverkeer bij Weesp stilgelegd. De bom wordt nu op een andere locatie tot ontploffing gebracht. Het Universitair Medisch Centrum in Maastricht heeft met spoed alle operatiekamers ontruimd vanwege een vreemde lucht. Volgens deze verslaggever van L1 gaat het om een gaslucht.
15: Brandweer is op dit moment op de 5e verdieping aan het uitzoeken van wat er precies aan de hand is. Worden daarbij bijgestaan door onder andere ook de GGD. Wat wel duidelijk is, is dat er ook 2 medewerkers van het ziekenhuis ondertussen zijn opgenomen. Die zijn onwel geworden.
14: Bij de ontruiming van de operatiekamers is tenminste 1 operatie vroegtijdig afgerond. En dan nog sport, want wie wordt de tegenstander van Arsenal in de finale van Champions League? Is dat Bayern München of is dat Paris Saint-Germain? Die 2 staan vanavond weer tegenover elkaar. En dat belooft weer een mooie wedstrijd te worden, vertelt onze sportverslaggever Stan Wachtman.
16: De 5-4 in Parijs was misschien wel de beste wedstrijd aller tijden. Het was van begin tot eind genieten. En het goede nieuws is dat de coaches van beide teams zo hebben gezegd dat ze vanavond weer vol op de aanval gaan spelen. Het wordt waarschijnlijk weer 1 groot spektakelstuk.
14: De wedstrijd begint vanavond om 9 uur. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het zuidoosten nog wat regen, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 5. Morgen veel zon en dan maximaal 16 graden.
10: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
17: Stap naar buiten. Er ligt bijna 2000 kilometer aan wandelpaden voor je klaar in Zuid-Limburg. Knoop met het nieuwe wandelnetwerk je eigen route aan elkaar of kies een bestaande wandelroute op knopenlopenzuidlimburg.nl.
18: Kerger hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
19: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
1: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Howdy! Beleef het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar 7,44 euro ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur,
11: hak je dag.
9: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Amster!
14: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
13: Yes!
14: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
13: Play.
14: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, goodsnacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
13: Zoé!
14: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
13: Yes!
14: De meeste, de beste aanbiedingen.
13: Amster!
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.

0: Goedenavond. Van de twee vliegtuigen die met zieke patiënten van het cruiseschip onderweg zijn naar Nederland, heeft er eentje een onverwachte tussenstop gemaakt. Die is eind van de middag geland op Gran Canaria, maar waarom is niet bekend. Het andere toestel gaat wel rechtstreeks naar ons land. De patiënten worden hier en in Duitsland vervolgens behandeld. Mogelijk hebben ze het Hantavirus. Het Universitair Medisch Centrum in Maastricht heeft met spoed alle operatiekamers ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het zou gaan om een gaslucht, maar de brandweer doet daar nog onderzoek naar. Ondertussen zorgde die lucht wel voor slachtoffers. Dat vertelt deze verslaggever van L1.
1: Wat wel duidelijk is, is dat er ook twee medewerkers van het ziekenhuis ondertussen zijn opgenomen. Die zijn onwel geworden.
0: Bij de ontruiming van de operatiekamers is tenminste één operatie vroegtijdig afgerond. Bij het wereldwijde datalek bij onderwijssoftware zijn ook gegevens gestolen van Nederlandse studenten. Het is niet duidelijk welke informatie de hackers precies in handen hebben, maar de Universiteit van Tilburg denkt dat het alleen om namen en e-mailadressen gaat. Ook studenten uit Amsterdam en Maastricht zouden de dupe zijn. En bij een verbouwing komt natuurlijk een hoop gedoe kijken, want wat doe je bijvoorbeeld met al het puin dat je daaraan overhoudt? Nou, een man uit Drunen dacht dat hij een gesloopte badkamer in een natuurgebied kon dumpen. De man was ingehuurd door iemand die aan het verbouwen was en dacht dat hij met een erkend bedrijf te maken had, maar dat bleek niet het geval. De politie heeft de dader gepakt en alle schoonmaakkosten worden nu op hem verhaald. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het zuidoosten nog wat regen, maar verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen veel zon en maximaal 16 graden.
2: De BVV viert 5 keer 11 jaar. 29, 30, 31 mei, feest in Bocholt. Met Deepa Vaier, John Tama en Spik en Span. Score je tickets via bvv-ke.nl/tickets. Mogelijk gemaakt door Brandbier, Keulen Makelaardij, Sportcafé Wijngracht 9, Matrix, Excellence in Lighting en Boerderijwinkel Tienbaan.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Non-stop.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
3: Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
7: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
8: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
13: Hi, dag.
14: Hoi, hallo.
15: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
15: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
17: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Tuinhout Forummaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
1: Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Wat een paas, hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Daar heb je Huub, van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
10: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
11: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
12: Greets. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
17: Q Music Limburg nieuws. 8 uur.
18: Goedenavond. Van de twee vliegtuigen die met zieke patiënten van het cruiseschip onderweg zijn naar Nederland, heeft er eentje een onverwachte tussenstop gemaakt. Die is eind vanmiddag geland op Gran Canaria. Dat gebeurde omdat het vliegtuig moest bijtanken. Dat melden bronnen aan internationale media. Dat bijtanken wilden ze eigenlijk doen in Marokko, maar daar werden ze geweigerd. Alle operatiekamers in het medisch centrum in Maastricht zijn vanmiddag ontruimd na een vreemde lucht. Inmiddels is de afdeling weer vrijgegeven. Volgens de brandweer is de situatie weer veilig. Ook al weten ze niet waar de lucht vandaan kwam. De metingen hebben geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Door de lucht raakten meerdere medewerkers vanmiddag onwel en daarna werd er meteen actie ondernomen. In Frankrijk is een meisje van 14 doodgestoken. Zij werd vanmorgen zwaar gewond teruggevonden op straat in een plaatsje bij Parijs, maar de hulpdiensten konden haar niet meer redden. De dader is vanavond na een klopjacht opgepakt. Het gaat om een werkeloze man van 23. Dat zou een bekende van het meisje zijn geweest. En dan nog sport, want wie wordt de tegenstander van Arsenal in de finale van de Champions League? Is dat Bayern München of is dat Paris Saint-Germain? Die twee staan vanavond weer tegenover elkaar. En dat belooft weer een mooie wedstrijd te worden, vertelt onze sportverslaggever Stan Wachtman.
1: De 5-4 in Parijs was misschien wel de beste wedstrijd aller tijden. Het was van begin tot eind genieten. En het goede nieuws is dat de coaches van beide teams zo hebben gezegd dat ze vanavond weer vol op de aanval gaan spelen. Het wordt waarschijnlijk weer één groot spektakelstuk.
18: De wedstrijd begint over een uurtje. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het zuidoosten nog wat regen, maar verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen veel zon en maximaal 16 graden.
9: Vijver onderhoud. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
19: De BVV viert 5 keer 11 jaar. 29, 30, 31 mei, feest in Bocholt. Met Deepa Vaier, John Tama en Spik en Span. Scoor je tickets via bvv-ke.nl/tickets. Mogelijk gemaakt door Installatietechniek Sluismans, AVS Adviseurs Grote VOF, Autoservice Hodiamond en Frisse Groentechniek.
17: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-hoofdstraat van het zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
6: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
10: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Are you drinking my Mullen Milk protein?
8: Ma?
9: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullen Milk protein. The moo you can't resist.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
11: Q-Music Limburg. Nieuws.
12: Goedenavond. De eerste evacuatievlucht uit Kaapverdië is vanavond geland op Schiphol. Wie er precies aan boord zit, is niet bekend. In totaal worden 3 zieke mensen van het cruiseschip hierheen gehaald voor medische behandeling. Het andere vliegtuig moest een onverwachte tussenlanding maken om bij te tanken op Gran Canaria. Demonstranten blokkeren op dit moment de A59 bij Den Bosch. Dat doen ze omdat ze tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn. Het gaat om een groep van zo'n 100 mensen en die staan op het wegdek. Rijkswaterstaat heeft daarom besloten om al het verkeer vanuit Waalwijk richting Den Bosch tegen te houden. Bij het wereldwijde datalek bij de onderwijssoftware Canvas zijn ook gegevens gestolen van Nederlandse studenten. Het is niet duidelijk welke informatie de hackers precies in handen hebben, maar de Universiteit van Tilburg denkt dat het alleen om namen en e-mailadressen gaat. Ook studenten uit Amsterdam en Maastricht zouden de dupe zijn. En de kassa rinkelt behoorlijk bij Disney. De winst van dat bedrijf is de afgelopen maanden gestegen tot bijna 3 miljard euro. Het komt vooral dankzij de streamingdiensten en de films van Disney, maar bezoekers hebben ook meer geld uitgegeven in de pretparken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het zuidoosten nog wat regen, maar verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen veel zon en dan maximaal 16 graden.
11: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
13: Non-stop

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Even overlaat. Psst,
6: ik ben aan het streamen.
5: Oh, sorry.
6: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
1: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
4: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
12: Voor het maaien van je gras.
11: Voor het reinigen van je terras.
12: Voor het snoeien van je haag.
11: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
13: Stihl, sterk werk.
14: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
11: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.

0: Goedenavond. Het Nederlandse stel dat is overleden na hun reis op een cruiseschip zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten in Argentinië. Dat zou volgens media blijken uit het onderzoek van de Argentijnse regering. Die zien het nu als meest waarschijnlijke scenario. Het echtpaar zou tijdens dat vogelspotten in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. We blijven nog even bij dat hantavirus, want het cruiseschip waarop die ziekte is uitgebroken is vertrokken uit de omgeving van Kaapverdië. Ze varen nu richting Tenerife, waar ze aan kunnen meren. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Zij hebben geen klachten. De bedoeling is dat ze een medische check krijgen en daarna vanuit Tenerife door kunnen reizen naar huis. Op de snelweg bij Den Bosch is vanavond geprotesteerd tegen de komst van een asielopvang. Een groep van zo'n 100 demonstranten liep met fakkels en spandoeken de A59 op en blokkeerde de weg. Het verkeer kon er daardoor een tijd lang niet langs. De actie zou intussen bijna afgelopen zijn. En de topman van Ryanair is helemaal klaar met dronken passagiers. De luchtvaartmaatschappij zou bijna elke dag wel vluchten om moeten leiden vanwege laveloze reizigers. Hij eist daarom dat de horeca op vliegvelden 's ochtends stoppen met het schenken van alcohol. Want sommige mensen zitten om 5 uur 's morgens al aan de tap. Ook wil de baas al langer dat je maar maximaal 2 drankjes mag drinken als je nog moet vliegen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht in het zuidoosten nog wat regen, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 5. Morgen veel zon en dan maximaal 16 graden.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
13: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
16: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu, alle Kruidvat Soleil Zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
17: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
19: Wee-oe. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-oe. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: bij Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Amster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
2: Play.
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
2: Zoé!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
2: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
7: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
8: Limburg nieuws, 11 uur.
9: Goedenavond. Het Nederlandse stel dat is overleden na hun reis op een cruiseschip zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten in Argentinië. Dat zou volgens media blijken uit het onderzoek van de Argentijnse regering. Die zien dit nu als het meest waarschijnlijke scenario. Het echtpaar zou tijdens dat vogelspotten in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. We blijven nog even bij het hantavirus, want een van de zieke patiënten die is geëvacueerd van dat cruiseschip is inmiddels aangekomen bij het medisch centrum in Leiden. Wat er nu met die persoon gaat gebeuren, vertelt het ziekenhuis bij de NOS.
10: Het verhaal aanhoren, lichamelijk onderzoek doen, kijken naar de algemene conditie van de patiënt. Want dat is eigenlijk ons startpunt. En een van de eerste stappen zal vervolgens zijn proberen vast te stellen dat deze patiënt dat virus heeft.
9: Het is nog niet bekend of het om de Nederlandse of de Britse patiënt gaat. Er is ook nog een Duitse zieke, die wordt naar Düsseldorf gebracht. Ander nieuws dan, want de Amerikaanse president Trump zegt dat er heel goede gesprekken gevoerd zijn met Iran. Het is volgens hem goed mogelijk dat er binnenkort een deal komt. Iran zou op dit moment een Amerikaans plan bekijken om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Wat daar precies in staat is niet bekend, maar de twee zouden dus wel steeds dichter naar elkaar toe bewegen. En ben je nog op zoek naar een leuk zomerbaantje dat ook nog eens goed verdient? Dan moet je in New York zijn, want daar wordt gezocht naar iemand die alle wedstrijden van het WK voetbal wil kijken midden op Times Square. En daar krijg je dan maar liefst 43.000 euro voor. Het is een vacature van tv-zender Fox, want een historisch toernooi vraagt volgens hen ook om een historische baan. Het weer van Weerplaza. Vannacht in het zuidoosten nog wat regen, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 5. Morgen veel zon en dan maximaal 16 graden.
8: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
3: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Amster!
7: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
6: Yes!
7: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
6: Play.
7: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
6: Yes!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Amster!
8: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goeienacht. De minister van Buitenlandse Zaken overlegt met Spanje en de Wereldgezondheidsorganisatie over de terugkeer van de opvarenden van de Hondius. Aan boord van het cruiseschip zijn nog 10 Nederlanders. Het schip is momenteel nog enkele dagen onderweg naar de Canarische eilanden. In Heerenveen en andere gebieden rond de Friese natuur moeten ongeveer 40 telers binnen een jaar stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen. De provincie dreigt met boetes als de boeren niet kunnen bewijzen dat die middelen onschadelijk zijn. De waarschuwing komt naar controles door de Omgevingsdienst. De Franse president Macron wil dat de blokkades in de straat van Hormuz direct stoppen. Hij belde hierover met zijn Iraanse ambtgenoot en wilde het ook met president Trump bespreken. Volgens Macron is Europa bereid om te bemiddelen bij nieuwe onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma. Dat gebeurde 10 jaar geleden ook al. En het programma Boos van Tim Hofman heeft een journalistieke prijs gewonnen voor het onderzoek naar christenen voor Israël en hun bijdrage aan de bezetting op de westelijke Jordaanoever. De prijs werd uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ook het Parool kreeg daar een prijs voor de verslaggeving over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Dan nog het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint zonnig, later wolken en enkele buien. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedenacht. Argentinië gaat knaagdieren vangen en testen om de bron van het Hantavirus op het cruiseschip Honduras te vinden. Het virus verspreidt zich meestal via de ontlasting van deze dieren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakte een passagier waarschijnlijk al besmet voor het vertrek van het schip. In Loosdrecht is er weer gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Deze keer was er een symbolische rouwstoet, compleet met grafkist. Daarmee gingen ze naar het gemeentehuis. Tijdens die tocht werden rookfakkels afgestoken en werd er ook veel geschreeuwd. De minister van Asiel wil dat vluchtelingen uit Syrië sneller terugkeren naar hun eigen land. In New York heeft hij daarover gesproken met de Syrische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Volgens de minister verandert de internationale discussie over terugkeer omdat steeds meer landen kampen met grote groepen doorreizigers. En Sony Music staat op het punt om voor bijna 4 miljard dollar de muziekrechten van bijvoorbeeld Justin Bieber en Neil Young te kopen. Het gaat om een collectie van ruim 45.000 songs die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Dan nog het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint dan ook zonnig en later vandaag dan zijn er wolken en enkele buien. Het wordt zo rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg.